As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

laatste dag op Inagaya. En die nachtgeel ons kom groet. En die nachtgeel, jou kom groet. Nagaya hem van jou gezoek. Die ochtend toe ons jou groet. Maar jij het om klaar aangehad om lieve Jezus te ontmoet. Laatmiddag schemerzon, in die bosveld saamgedrong. Zit zijn as gestrooid, cirkel voltooid. Ons het

0: FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa loof die DRK in Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste en minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou maandag temperature. Plettenberg Baai 14, 21, Gramstad 11, 20, Mthatha 9, 26, Queenstown is op 5, 23, Graafrenet 8, 23, Kraddock 6, 24, Port St. John's is op 14, 25, Bishu 10, 22, Oost-London, Kugompo 14, 22, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 17, 21, Uitenhage en Dispatch 11, 24, in Port Elizabeth, Rennie Baai 14, met een maximum van 21 grade. Ons het daar een lekker naweek gehad, nee, wat goeie weer in die naweek gewees. Gewoonlik is die naweek een geur en die weer is so lekker in die week, maar hierdie week is het bykie andersom. Ons wacht steeds vir verkeersnuus om deur te kom, sodra ons weet of die paaie enige probleme gee, sal ons het beslis met julle deel. Indien julle al op die Raaklinspad gery het, of op die R75, of waar ook al julle is, laat weet gerus of die paaie veilig is vir die mens om op te gaan. Julle is hier ingeskakel met my, Lisa Marie, hier op die Groot Mac Breakfast.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Dan Steve Homer, my bekende klanke, breek my belofte. Nou, die man is mys aan oor kan die water. Hulle toer een bykie daar, denk, sien, het gaan baie, baie goed. Ook een legende in ons eie Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. 17 minuut oor 11 en ons werk om so stadig na 11:30 toe. Was kyk na Toekas, so bykie terug in tyd met kunstenaars. En ons praat so bykie oor hulle lewe.
1: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvies, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvies hermaak of skoonmaak en werk landswijd. Die donsvulsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons producte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

Oh, dat is zo mooi. Vince Gill, go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. Amper tijd vir my om te groet, nog so een snit, dan groet ek jou. Kan jy groet, tyd het so vinnig gegaan, maar ek hoop jy het lekker saam gekuier.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Het jy een mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy werkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diens op oplossings. Stuur een e-post aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: ze uit zijn leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn. Hey papi. Mijn vrouw ze uit zijn leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Die klanken van Anton Meiberg en hy geef vir ons visgat. Speciale versoekie van Connor afgewees, al die pad van Jeffrey's Baie. Klein sienkie wat sê, hy is mal reiliekie en elke keer is hy moor, dan wil hy net dans. So speciaal vir hom, baie baie dankie vir jou versoekie, ons waardeer jou brek. Net voor het Arithmetics met Thorn in My Side en Juanita Duplessis sê vir ons vlieg hoog. Nou, as jylle enige verjaardag versoeken het wat jylle wil deerstuur, dalk vir speciale persoon in jou leven of dalke geef vir ons vlieg hoog. Nou, as jylle enige verjaardag versoeken het wat jylle wil deerstuur, dalk vir speciale persoon

0: Joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

met zomaar iemand wat ik hier ken niet. Beautiful. Brian Adams, Sting, Rod Stewart, All for Love. Maandag is vir mooie muziek op die Big Nick Drive, Jan Benardi en Demi Lee Moore. Maar gedinge vir ons met Jemel en Hel. Dankie Etienne Kanitz, met jou middag samen zijn. Ek saam met jou tot so net voor 6 op die maandag die 18e mei. Jou weer jou sport topic boekant van die uur. Jou hartstaf kom ek jou kant toe alles hier op jou lekker luisterstasie. Altijd goed om saam met jou te wees. Karen Zoid vat ons deur na die weer met Engel.

Adrie van Rooyen op Leicester FM, Mickey Bless en Jennifer Rush, The Power of Love. En de maandag is vir mooi muziek op die Big Nick. De radio uitstaf, Lemmy, draai ek vir jou lekker woord uit die antwoordboek van die Afrikaanse taal.

0: Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: Kom ons met die rooie span.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Daar vat hy nou, met vinkel en koliander, die een soos die ander, met goeie musiek, moeskrande, lekker, lekker maandagaand.

0: De Kiss and Die Kiss.
1: Hey, wat koer ons vanavond?
2: Kobus, ek dink ons moet eers aan die muziek so kan doen. Gaan so een liedjie speel, dan kom ons terug met die koer. Want hier gaan, ja...

sa mai hart este soar. Iar iachii sa mai hart este soar. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitenlijn. Een geikie wat lek wordt een gat, een storm in een wijnglas al spat. Nou is my spore net stof langs die pad, maar die hakkies aan my hart is te zwak. Ja, die hakkies aan my hart is te zwak.

wat is dan van alles geworden? Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plekje van mijn woorden stort. Want de geikje wat

0: houden, ik voel die vuur, vreet mij stok, stok op.
1: La la la la la la la la. Ja, ja, ja, ik is Manuel Escortio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6. Yo.

se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrink en gerook. En met die trap op hoen toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek met diesel. En die college in met ou spook. Vier hier die ochend baars die boera in met een dubbel loop. En elk in een patroon.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dit was die klanke van Chris Stein met Ek Kan Nie en Valiant Swart met Spook en Diesel. Dis nou 2 minute oor 11. Is tyd vir jou boodskappe en versoeke. En Eileen is ingeskakeld. Sy is in naand Johan en Kers een bykie by my sister in Sidwell. Heart of my heart. Of there's a picture that I carry van Dolly Parton asseblief. Veilig rij huis doen. Dankie vir jou tyd en mooie muziek van Eileen Fuller. Eileen, ek het om vir jou gelaai daar so Dolly Parton. Just someone I used to know. Geniet om.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, het leeuw nat met zoetwerk. En kijken dat je opkomt, en die glam van die morgenzon.

0: Dis die klanke van die broers daar met Halleluja. Dis nou so 20 voor 12. Is tyd vir my om te groet, maar voor ek doen, ek het nog so finale boodskap hier daar van Louis Lamprecht af. Dit is speciaal vir haar man lief Johan. Geniet om van jou vrou Louis. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanavond. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Ek is nie morgen aand in nie, ek is weer volgende maandag aand in tussen 9 en 12 op die program Jakkelsdraaf, net hier op jou lekker luisterstasie, totdat jy my weer vang hier op die liggawe van Luister FM. Goeienag.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

draad legden, waar zielig je somzelf kan wees. Ja, Wille, Magrietje praat met mij, hier op Jacobsbaai zal jij mij krijgen.